bloot mien kinder, dee zit nu door. Moet stochen in eer etten ren. Man, wat ik bied door over aange kan.